verstand, de aard is nog niet lang hier. Drift hij jong niet aan, maar er verliert zich duidelijk in die. Hoe het morgen ligt, hij alleen in bed. Dat is zo timmerlijk als in hem dag klaar het hand.